0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Het jij verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking. Lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 215 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 47-jarige pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. De eis was 6 maanden zelfvoorwaardelijk, 240 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging. Ook hoeft hij niet de schadevergoeding te betalen die nabestaanden eisten. Ook zijn leven blijkt verwoest. Hij heeft nooit meer gewerkt en rijdt ook nauwelijks nog in een auto. De man reed de fietsers van achteren aan. Het was vroeg in de ochtend en donker, maar de fietsen waren verlicht. Er komt geen poging het Molosser Trainingscenter, het MTC, de speciale hondenschool voor potentieel gevaarlijke honden, desnoods een vel te geven door de huur van een van de velden van de hondensportvereniging Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum, de minderheid buiten het raadsakkoord, is van tafel gehaald. Het was vervat in een motie die deze week zou worden behandeld. Die is ingetrokken na een negatief advies van BMW. Belangrijkste argument? Het veld in kwestie is in tegenstelling tot wat werd gedacht wel degelijk in gebruik. En verder zouden er problemen zijn met veiligheidseisen en de juridische kant. Maar de gemeente blijft wel helpen zoeken naar een oplossing. Een nog onbekende straatrover heeft gisteravond rond 7:30 in de Chalk een vuurwapen gebruikt om een fiets te stelen. De eigenaar was in het speeltuintje in de buurt van school de Chalk toen een volledig in het zwart geklede persoon naar hem toe kwam en zijn fiets wilde afpakken. Hierbij liet de verdachte een vuurwapen zien, aldus de politie. De rover ging er vervolgens met de fiets vandoor in de richting van de school. De man is spoorloos en de politie zoekt getuigen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit eerste weekend van de zomervakantie in Lelystad met licht veranderlijk weer te maken. Er zijn wolkenvelden met soms een lichte bui. Het is echter meestal droog en zo nu en dan maakt de zon het vriendelijk. Bij een stevige westelijke wind is het met vanmiddag 22 graden best aangenaam. Vanavond en vannacht nagenoeg droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Met een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden is het minder fris dan de afgelopen dagen. Morgen verandert er niet zoveel. Overdag is het wel een fractie minder warm, want dat komt doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Na het weekend houdt het licht onbestendige zomerweer tot en met dinsdag aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad. Lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Reed Shop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Het tweede uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds woensdag niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als pilot door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het tweede uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW op vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. Dat wordt bereikt door niet een aparte busbaan aan te leggen, maar de bestaande wegen aan te passen. De pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. Er is geen abnormale inteelt onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zegt Staatsbosbeheer na onderzoek. Daar werd voor gevreesd omdat de kuddes kunstmatig klein worden gehouden vanwege de beperkingen van het gebied. De gemeente gaat proberen de school voor risicohonden MTC een plek te geven, maar niet door desnoods de huur van een van de velden van Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum is van tafel gehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag hebben we te maken met een afwisseling van wolken en zonneschijn in Lelystad. Het is meestal droog. Een paar lichte buitjes zijn vooral in de ochtend en begin van de middag aanwezig. Met vanmiddag 21 graden en een vrij stevige noordwestenwind is het aan de frisse kant voor begin juli. Tot en met dinsdag houdt het licht veranderlijke zomer weer aan. Morgen blijft het nagenoeg droog, bij af en toe zonneschijn. Dinsdag komen zo nu en dan enkele buien voor. Vanaf woensdag breekt een stabiele zomerperiode aan. De zon krijgt meer de ruimte en daarbij wordt het vanaf donderdag warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Lelystad in Bedrijf. Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend Lelystad.
2: Welkom bij deze uitzending van Lelystad in Bedrijf. U vraagt zich natuurlijk af waar we zijn. Meestal op een bedrijventerrein, maar in dit geval zijn we in het stadshart van Lelystad, in de Poststraat, nummer 13 om precies te zijn. En wat doe je daar dan? U kent het misschien wel, vroeger zat er een kiosk en nog veel langer geleden zat er Tanja.

0: Meiden.
1: Ja, misschien leuk om daar iets van te vertellen. Want de buurjongens en de buurmeiden, die kun je van feesten en partijen kennen, hè?
0: Jazeker. Het is een project van het jongerenwerk en wij hebben twee foodtrucks. Echt een hele mooie pizzatruc met een mooie houtgestookte pizza over erop. En we hebben een barista-truc, een mooie koffietruc. En daarmee, ja, bij ons werken jongens en meiden die gewoon even wat extra aandacht nodig hebben of die niet zo lekker gaan. En die komen bij ons werken en samen met die jongens en die meiden verzorgen wij pizzafeesten of zetten we koffie of scheppen we ijs. Op feestjes, op bruiloften of bij bedrijven die een feestje geven.
1: Nou klinkt dat een beetje onwaarschijnlijk voor de luisteraar die denkt, wacht even, we hadden het over jongerenwerk. Dat gaat meestal toch over praten. En nu hebben we het ineens over horeca, pizza's bakken. Hoe zit dat verband in elkaar?
0: Nou, ik was vroeger jongerenwerker en ik werkte veel op straat, voor voetballen, PlayStationen. Maar ik wou wat anders. En nou, toen wou ik een restaurant beginnen, net zoiets als Jamie Oliver-achtig. Maar nou ja, dat was allemaal te groot. En daar waren we gewoon nog niet aan toe. En toen zijn we begonnen met een foodtruck. En ja, in coronatijd hebben we ons helemaal gespecialiseerd in het bakken van pizza's.
1: Maar dan is natuurlijk de vraag, hoe kom je dan aan die jongeren?
0: Nou, in het begin waren het vooral jongeren die we kenden van de straat, van het jongerenwerk. Maar het is nu steeds meer dat het jongeren zijn die worden doorgestuurd door bijvoorbeeld leerplicht, of door reclassering, of door scholen, of door de politie.
1: En hoe vinden die jongeren het dan? Want ja, ik kan me voorstellen, dat klinkt allemaal aardig, maar ze moeten wel gewoon hard aan het werken.
0: Ja, maar we zorgen ook gewoon voor gezelligheid en voor echte aandacht. En dus het is gewoon af en toe best wel even hard werken. Vooral in als er een hele rij mensen staan die allemaal een pizza willen, dan is het wel even zweten. Maar het is ook heel gezellig. En het leuke ervan is, die jongeren verdienen een klein centje, die verdienen wat geld ermee. En dat is ook wel een hele grote motivatie.
1: Maar zijn die jongeren dan de hele week daarmee bezig of op oproep? Of hoe werkt dat?
0: Nou, we hebben nu 22 jongeren, precies 11 jongens en 11 meiden bij ons werken. En aan het begin van de week appen wij van, wil jij donderdag werken, wil je zaterdag werken? En de jongeren die mogen gewoon zelf ja of nee zeggen. We hebben met alle jongeren een appgroepje waar ook hun ouders in zitten. Zodat er gewoon goede afspraken te maken zijn met ze. Dus ja, in de zomer is het gewoon heel veel werk. En in de winter is het, zijn er minder feestjes, dus is het vaak wat rustiger.
1: Maar dan kan ik me voorstellen dat je ook wel de zorg een beetje is. Wat doet de jongere dan ondertussen als hij niet bij jullie aan het werk is?
0: Ja, dat klopt. Ja, maar wij kunnen gewoon niet 24 uur per dag bij de jongeren zijn. En wij doen wat we kunnen. En nee, dat klopt hoor. Er gebeuren ook wel heel veel dingen waar wij helemaal niks van weten of waar we geen zicht op hebben. Maar zodra ze bij ons zijn, proberen we gewoon iets moois en iets leuks van te maken.
1: En zie je dan ook een beetje wat het doet met die jongeren als ze bij jullie aan het werk zijn?
0: Nou, wij willen. Wat wij heel graag willen is dat de jongeren weer met een bos vooruit lopen en trots op zichzelf zijn. En dat ze denken van, hé, dit kan ik. Hé, ik kan wel dingen. Ik krijg complimenten. Dat willen we heel erg graag. En als we zelf aan de jongeren vragen van, ja, wat leer je nou bij ons? Dan zeggen ze, bijna iedereen zegt van, ja, ik leer praten met vreemde mensen. Want ze moeten natuurlijk met een pizza op een mooie bord moeten ze naar de gasten toe om uit te delen. Dan moet je praten. En dat is dat geven ze zelf vaak aan dat ze dat bij ons leren.
1: Als je dat zo vertelt, dan klinkt dat hartstikke mooi. Tegelijkertijd, het zijn pizza's. En een pizza bakken kan ook niet iedereen. Hoe zit die horecakant in elkaar?
0: Nou, wat leuk is van pizza is dat het echt een vak is. Het bakken van een echte Italiaanse pizza is echt een vak. Maar het is wel door iedereen te leren. We hebben nooit een jongere dat we zeggen van, jij leert het echt niet, stop er maar mee. Alle jongeren kunnen het leren. En dat is het leuke van pizza's. En het is, wat ook leuk is, is dat pizza's echt bij jongeren aanslaan. Dat vinden ze zelf ook erg lekker en het past bij ze. En dat past precies bij de jongeren.
1: En misschien leuk om even te vertellen hoe dat er dan naartoe gaat. Want ik heb jullie uiteraard wel eens gezien. En dan komt er gewoon een karretje aan. Maar die heeft geen elektriciteits- of gasaansluiting nodig. Je moet die pizza-oven echt zelf met hout opstoken, hè?
0: Ja, daarom zijn we ook altijd een uur van tevoren. Want die oven moet even bloed en bloed heet worden. Dus die jongens en die meiden steken die pizza oven aan.

0: En dan ja, hebben wij gewoon een uur de tijd om netjes de uitjes te snijden en de salami klaar te leggen en alles helemaal goed voor te bereiden. Maar ja, vooral in de winter, als het koud is, moeten we echt ruim op tijd aanwezig zijn.
1: En dan heb je daarbij een houtgestookte pizza over. Dan sta je daar op een partijtje. Komen mensen dan pizza's bij je kopen of deel je ze uit? Hoe werkt het?
0: Ja, nou de meeste, ja, de klant is koning natuurlijk, maar meestal is het... wij gaan erheen en we bakken gewoon allemaal verschillende pizza's. Pizza's met vlees, pizza's zonder vlees. Allemaal verschillende smaken. En die serveren wij op mooie houten platen aan de gasten in 8 slices. En zo kan de gasten gewoon allemaal steeds een puntje pizza pakken. En ja, en hoef je niet in de rij te staan om op je eigen pizza te wachten.
1: En dat doe je met de buurjongens, de buurmeiden, die hebben de barista bij zich.
0: Ja, maar zo is het niet helemaal. Want zo hadden we het wel in onze gedachten. De jongens gaan pizza bakken en de meiden koffie zetten. Maar ja, de meiden vinden pizza bakken veel leuker dan koffie zetten. En het werkt ook veel beter dat je, als je met jongens en meiden gemengd op pad gaat. Dan is de sfeer vaak veel leuker. Dus meestal gaan we met 2 jongens en 2 meiden op pad. En ja, moeten de meiden pizza's kunnen bakken en de jongens moeten ook koffie kunnen zetten.
1: Ja, want dat koffiezet is niet zomaar een koffieapparaatje. Dat probeert wel echt barista-kwaliteit te bereiken, hè?
0: Ja. En de meiden hebben een week of 2 geleden ook nog een hele cursus gevolgd van een hele middag, waarin ze echt hebben geleerd om goede koffie te zetten, om de melk goed op te schuimen. En ja hoor, dat is wel, dat, ook dat is een vak.
1: En dan tenslotte nog een ijsje toe.
0: Op het moment dat we nu aan het praten zijn, wordt er bij de Hoven zijn een aantal jongeren ijsjes aan het scheppen voor de bewoners daar. Dus mooi bakje, een paar bolletjes erin, slagroom, spikkels erover, parapluutje erbij. Dus allemaal hartstikke leuk.
1: Maar dat ijs maken jullie denk ik niet zelf, hè?
0: Nee, dat heb ik wel uitgezocht. Maar met een ijs maken moet je zo hygiënisch werken met rauwe melk. Dat durf ik niet helemaal aan met de jongeren.
1: Nou ja, dat zijn de buurjongens en de buurmeiden. Dan zou je normaal gesproken kunnen zeggen, dat is mooi, dat is een goed doel in combinatie met lekkere pizza. Maar, en daar gaan we dadelijk over verder praten, maar misschien vast een tipje van de sluier. Dat was het toch niet, die droom van jou over dat restaurant kwam toch weer een beetje bovendrijven.
0: Ja, en dat heeft er vooral mee te maken dat er zoveel aanmeldingen krijgt van de jongens en meiden om bij ons te werken, dat we het gewoon heel vaak nee moeten zeggen. En dat we in de winter eigenlijk te weinig werk hebben en in de zomer veel te veel werk.
1: Nou, die zomerwerk zal wel even blijven, maar vooral die winter hebben jullie wat op gevonden.
0: Ja, dus wij hebben sinds 2 weken de sleutel gekregen van een heel groot pand in de Poststraat, Poststraat 13. En dan gaan we helemaal ombouwen tot een echt een mooi pizza-restaurant. Waar de jongens en meiden het hele jaar door kunnen werken en waar ledenstedelingen lekker met een gezin of familie of alleen lekkere pizza kunnen komen eten of afhalen.
1: Nou, daar gaan we dadelijk vast meer over horen. Maar betekent het dan dat je moet stoppen met de foodtrucks?
0: Nee, daar gaan we zeker mee door. Dat is gewoon hartstikke leuk. Want elke keer als je met de foodtrucks op pad gaat, is een avontuur. Je weet nooit waar je komt. En soms gaan we naar Amsterdam en soms naar Zwolle en soms in Lelystad. En nee hoor, dat is veel te leuk.
1: Want ben je tenslotte, als het over de voeten gaat, de Lelystad al op veel plaatsen geweest? Noem er eens een paar.
0: Paradiso natuurlijk, daar hebben we best wel heel vaak gestaan. Over 2 weken staan we op Sensation Festival. Nu bij de Hoven, bij tientallen, misschien wel honderden mensen. Gewoon op de oprit thuis of in de achtertuin. Dus hartstikke leuk.
1: Dan gaan we toch een klein beetje reclame maken. Als er nou bedrijven zijn die hier naartoe luisteren en die denken, goh, dat vind ik wel leuk voor mijn seizoensafsluiting of seizoensopening of weet ik veel wat voor feest je hebt. Kunnen die bedrijven dan simpelweg naar jullie bellen, mailen of appen?
0: Ja, ga gewoon even naar de website cateringdebuurjongens.nl. Daar staan alle prijzen op. Je kan onze telefoonnummer. Je kan ook een e-mail sturen. En daar staat alle informatie op die je nodig hebt.
1: Nou, dus als je een idee hebt, laat vooral niet na om naar de website te gaan. cateringdebuurjongens.nl. Wij gaan er even tussenuit met muziek, maar komen dadelijk terug om iets meer te horen over die toekomstplannen en die pizzeria.
2: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met Ondernemend Lelystad.

0: Welkom terug bij Lelystad in Bedrijf. We zijn op bezoek bij een restaurant dat er nog niet is, maar dat er wel gaat komen. Een bijzondere pizzeria, sociaal restaurant zo je wil, van de buurjongens en de buurmeiden. Nog even aan Rick de vraag. Je hebt al iets verteld over de buurjongens en de buurmeiden. En ook dat je graag een pizzeria wilde om ook meer werk voor de jongeren te hebben. Maar ja, begin het dan maar eens aan, zou ik maar zeggen.
1: Ja, we hebben hier echt jarenlang hebben we deze plannen al. We hebben er echt vooral het laatste jaar veel plannen gemaakt, over vergaderd, ideeën gehad, begrotingen gemaakt en nog een begroting en nog een begroting. En nou, op een gegeven moment vonden we een pand hier in de Poststraat en toen dachten we, nou, we gaan er gewoon voor. We moeten er gewoon wat moois van maken.
0: Ja, gaan we straks even een rondje lopen om te kijken wat waar moet komen. Maar goed, ik kan me voorstellen dat is dan een pizzeria. Ik weet niet of je collega-pizzeria's in Lelystad daar blij mee waren dat er nog eentje bij kwam.
1: Ja, dat weet ik ook niet. Maar wij zullen gewoon hele normale commerciële prijzen hanteren. Dat moeten wij ook. Wij moeten ook gewoon geld verdienen. Anders... houden we het gewoon niet vol. Dus wij zullen gewoon een hele normale commerciële prijs voor de pizza's en voor de drankjes rekenen. Dus wij zullen het niet goedkoper zijn dan een andere pizzeria.
0: Dus geen oneerlijke concurrentie. En de vraag is altijd een klein beetje. Lelystad heeft al best veel horeca-restaurants. Ze zitten verspreid door de hele stad. Kan er nog wel eentje bij, denk je?
1: Ja, wij denken het wel. Ook omdat Lelystad natuurlijk echt aan het groeien is. Mogen het aantal horecaplekken ook wel groeien. En ja, wij willen er gewoon een heel mooi restaurant van maken waar iedereen gewoon welkom is, waar het gewoon gezellig is, waar het mooi is, waar je jongeren aan het werk ziet. En waar jongeren ook gewoon echt een kans krijgen. Dus ja, wij hebben de goede hoop op dat er voor de buurjongens nog wel een plekje is.
0: Ja, want de buurjongens en buurmeiden komen hier gewoon nu zelf in dit restaurant aan het werk. Het blijft dezelfde doelgroep die je bedient, hè?
1: Ja, dus jongens en meiden van 15 tot 21, 22. Het moeten allemaal, wij noemen het kwetsbare jongeren zijn. Dus die gewoon geholpen zijn met een mooie plek waar ze rustig kunnen werken, waar ze kunnen groeien. En
0: Nou is het, als iemand een nieuwe zaak begint, meestal zo dat er een boel financiële afwegingen plaatsvinden. Dan wordt er getekend, dan komt een architect, dan komt het bouwbedrijf erin. Maar volgens mij gaat dat bij jullie anders.
1: Tot nu toe kunnen we alles doen van giften. Er is een architect en een binnenhuisarchitect die alles helemaal gratis doen. Die helpen ons in hun vrije tijd. Er zijn vrijwilligers die helpen met verbouwen. Er is een elektricien die vrijwillig in zijn vrije tijd alle stroom komt aansluiten. Dus alles willen we doen met vrijwilligers. En ook zoveel mogelijk met tweedehands materialen.
0: Ja, want als u de Lelystadse uitdaging kent, als dat niet zo is, moet u eens terugluisteren in deze serie. Want een hele aantal keer geleden hebben we de Lelystadse uitdaging centraal gesteld. Daar is dit project de afgelopen week gekozen tot de grote uitdagingen, de uitdagingen in hun jubileumjaar. Vertel.
1: Ja, de Lelystadse uitdaging bestond 10 jaar en wij mochten een pitch houden over dit plan, de pizzeria hier in Lelystad. En mochten ondernemers uitdagen om dienst of materialen aan ons te schenken, zodat we samen met ondernemers een mooie plek hier kunnen bouwen.
0: Ja, en dan denk je normaal gesproken, nou, dat klinkt mooi in theorie, maar ik mocht er zelf ook bij zijn. De een na de ander meldde zich, hè?
1: Echt hartverwarmend. Het was echt heel mooi. Hier staan allemaal mooie roestverstalen horecatafels die ik vanochtend heb op mogen halen. We hebben tafels gekregen. Horecaspullen. Er is een schoonmaakbedrijf die ons wc-papier en dispensers schenkt. Er zijn zoveel ondernemers en die spullen of de kluswinkel wil bijvoorbeeld hier komen schilderen, nemen zelf verf mee. Nou, dat is toch fantastisch.
0: Wat dat betreft is het wel mooi dat je zag dat Lelystad, ondernemend Lelystad, het project wel draagt.
1: Ja, dat merkte ik echt die avond. Het was echt zoveel ondernemers die Die wouden helpen. Maar ook ondernemers die het even niet konden helpen, die waren toch heel positief. En fantastisch.
0: Nou, zitten we hier nog in een ruimte waar nog aardig wat aan verbouwd moet worden. Want wanneer wil je open?
1: Nou, we zijn nu begonnen met de vergunningsprocedures. We moeten een BOPA-procedure doorlopen.
0: Voor de luisteraar, dat is een bestemmingsplanprocedure waarin je dan toestemming moet krijgen om die specifieke activiteit in dit pand uit te voeren.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En alles bij elkaar duurt dat, als alles heel soepel gaat, 4 maanden. Dus dat zou betekenen dat we 1 oktober open kunnen. Het zal vast niet altijd helemaal soepel gaan. Dus ik ga zelf een beetje uit van 1 november bijvoorbeeld.
0: Maar dan heb je ook nog wel wat te doen, want we zitten nu in een ruimte. We gaan dadelijk even doorheen lopen om te gaan vertellen wat waar moet komen. Maar je zegt, dit lijkt nog helemaal niet op een restaurant, hè? En ook nog niet, zie ik nog geen keuken staan.
1: Nee. Ja, we zijn al een beetje begonnen met verbouwen. We hebben ook een hele grote muur gesloopt. Maar er moet nog ongelooflijk veel gebeuren.
0: En kun je daar wel genoeg vrijwilligers ook onder de jongeren voor krijgen?
1: De jongeren willen zeker helpen. Maar we hebben echt een lang Excel-bestand met allemaal mannen en vrouwen die willen helpen. De een met bouwen, de ander met schoonmaken, de andere met verven. Dat is echt heel gaaf.
0: En dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. En ik denk dat je het antwoord nog niet hebt. Hoe gaat het restaurant nou straks heten?
1: Ja, wij, in ieder geval de buurjongens gaat het heten. En we zitten zelf nog een beetje te twijfelen aan pizzeria. Maar pizzeria, we denken ook bijvoorbeeld aan Pizza Huis. Dat klinkt wat meer warm of wat huiselijker. Dus misschien wordt het wel iets van Pizza Huis, de buurjongens.
0: Ja, want de vraag is natuurlijk, gaan jullie hier straks alleen pizza's verkopen? Of komt er een uitgebreid assortiment? Of weet je dat nog niet?
1: Nee, het hoofd is gewoon pizza, maar we hebben ook gewoon een lekker voorgerechtje. Een stokbroodje kruidenboter vooraf, een lekker dessertje daarnaast. En er zullen altijd ook andere gerechten zijn als hoofdgerecht die erbij komen. Maar het hoofdmaaltijd is gewoon echt een pizza's.
0: En heb je dan ook al een kok op het oog? Of zeg je, die pizza's hebben wij zo lang leren doen. Ze zijn echt heerlijk, kan ik uit eigen ervaringen weergeven. Dat kunnen we wel.
1: Nee, sinds deze week staat er een vacature online. En wij zoeken gewoon echt een horeca. Gewoon een hele vriendelijke, sociale kok, zeg maar. Dus die echt het horeca, de pizzeria gaat runnen. Dus niet alleen het eten verzorgen, maar ook zorgen voor de hygiëne, voor de planning, de inkopen. Maar ook de begeleiding van de jongens en de meiden. Dus ja, ik hoop echt dat we een hele goede man of vrouw daarvoor kunnen vinden.
0: Ja, dus mocht u iemand kennen in uw omgeving die zegt van, dat is wat voor hem of voor haar. De vacature staat online. Waar kunnen ze hem vinden?
1: Op de website van de buurjongens. Dus daar moet je gewoon even op googlen.
0: Website van de buurjongens, daar staat de horeca, de vacature, om echt een kok te hebben. Hoeveel jongeren zullen hier straks aan het werk zijn als die geopend is?
1: Ik weet het niet precies, maar we hebben nu 22 jongeren. Ik denk dat we 40, 45 jongeren hier kunnen werken, die allemaal zeg maar 4-5 uurtjes per week kunnen werken.
0: Ja, en zo kun je met elkaar dan zorgen voor een mooie bezetting. En dat kan me voorstellen dat voor jongeren net wel weer wat anders is als ze mee op locatie gaan met de foodtruck, of dat ze hier gewoon in een restaurant hun dienst draaien.
1: Nou, en daarom is die pizzeria voor ons zo belangrijk. Kijk, met de foodtruck beleven we altijd avontuurtjes en is het altijd een leuk groot feest. Maar met de pizzeria kunnen we veel meer structuur bieden. Vaste werktijden, vaste werkzaamheden, een vaste plek. En ik denk dat er voor sommige jongeren dat gewoon heel erg goed is. En zo kunnen we onze begeleiding van de jongens en de meiden gewoon echt professionaliseren. En dat kan gewoon straks veel beter.
0: Nou, een mooi pizza-restaurant met een mooi doel om jongeren op te leiden. Het is er nog niet, maar toch gaan wij een poging doen om u dadelijk een indruk te geven hoe het eruit zou kunnen zien. Samen met Rick gaan we vanaf de voordeur eens een rondje lopen en doen we onze ogen dicht en dromen we hoe de pizzeria er straks uit komt zien. En cliffhanger, er is ook nog iets nodig, want dit centrale hart van de pizzeria is natuurlijk de oven. Maar daarover dadelijk meer.

0: Welkom terug bij Lelystad in Bedrijf. We zijn op bezoek bij een restaurant dat er nog niet is, maar dat er wel gaat komen. Een bijzondere pizzeria, sociaal restaurant zo je wil, van de buurjongens en de buurmeiden. We komen zo binnen in het pizza-restaurant straks, over een paar maanden. Dan kom je de deur door en wat zie je dan meteen rechts?
1: Hier komt een mooie bar waar mensen op een leuke, warme, gezellige manier pizza's kunnen afhalen. Maar hier komt ook een mooie balie waar je focaccia-broden en andere broden kan kopen.
0: Maar eerst ga je de hal door, denk ik, hè?
1: Ja, dus je komt binnen, er is een hal, een tochthal, dat de mensen in het restaurant geen last van de tocht hebben als mensen een pizza komen ophalen. En dit is dus echt het halletje waar de pizza's afgehaald kunnen worden.
0: Want dan lopen we in gedachten door, zijn we de tochthal door. Dan staat daar die grote balie en je gaat dus zowel pizza's als broden ter plekke kunnen eten, maar ook kunnen afhalen.
1: Ja, de broden en de focaccia's is vooral om mee te nemen. En in het restaurant worden gewoon echt door de jongens en meiden echte Italiaanse pizza's gebakken. Hier komt een lange bar van, wat zou het zijn, 5 meter, waaraan de jongeren werken. En ja, het schuift zo door, dus hier worden de pizza's gedraaid, daar belegd. Dan gaan ze in een hele grote pizza oven en daarna worden ze gesneden en aan de gasten geserveerd.
0: Ah, dat is toch wel een mooi ding, want je ziet hem dat altijd staan, centraal in het restaurant. Een pizza oven. Dat zal hier geen hout gestookt worden, denk ik, Rick, hè?
1: We wouden het heel graag, maar daar gaan we echt geen vergunning voor krijgen. Dus, en de gas wordt afgesloten binnen een aantal jaar. Dus we gaan een hele mooie grote pizza oven willen we graag. Waar het echt een blikvanger wordt voor het restaurant. Waar de jongens trots op zijn om pizza's in te mogen bakken. En dat wordt een elektrische pizza oven.
0: Maar zo'n elektrische pizza oven, als je even om je heen kijkt, denk je, nou, dat kun je niet met een paar eenvoudige donaties bij elkaar krijgen. Volgens mij is daar nog wat voor nodig.
1: Ja, nou, zo'n pizza oven, dit kost een tweedehands ongeveer €10.000. En we hebben een crowdfunding actie gestart op SUP. Dat is SUPP. En als je dan zoekt op SUP de buurjongens, dat is een crowdfundingsactie. En daar vragen we donaties om echt een hele mooie pizza oven, een blikvanger voor het restaurant van te kunnen kopen.
0: Dus iedereen die jullie initiatief een warm hart toedraagt, die kan zijn bijdrage leveren via SUP.
1: Ja, SUP. En dan even googlen op SUP, SUP, de buurjongens.
0: Nou, straks staat hier dus aan de rechterkant van het gebouw staat die balie met die hele grote oven en alle type ingrediënten. Zijn er al nieuwe pizza's bedacht die je zou kunnen maken of kan het niet te gek zijn?
1: Ja, we hebben veel mooie boeken met de allerbeste recepten erin voor de allerlekkerste pizza's. Dus nee, dat gaat echt zeker goed komen. Ook glutenvrije pizza's en ook vegetarische, veganistische pizza's. Dus voor iedereen wat wils.
0: Nou, die balie kun je dus zien hoe hier gebakken wordt. Inmiddels zijn we wat naar achter gelopen in het pand. Daar zien we dat er al een wandje weggebroken is, hè?
1: Ja, en hier komt de drankenbar. Dus hier komt een heel mooi barista-apparaat. Hier worden biertjes geschonken, een wijntje, fris. En dat, ja, er komt ook een hele mooie bar voor waar de jongeren achter kunnen werken. En dit kunnen we betalen van een gift die we hebben gekregen van Kunstlink van provincie Flevoland. Daar hebben we een pitch mogen houden en daar hebben we €2750 gekregen om een mooie drankenbar van te betalen.
0: Ja, we zien ook al wat nieuwe wandjes die erin gezet worden. Want als je daar dan de deur daar langs doorloopt, kom je uiteraard bij de toiletgroep.
1: Ja, daar is er een toilet. Dus er komt een invalide toilet, een heren toilet en een dames toilet. En ja, en daar wordt nu gewoon heel hard aan gewerkt.
0: Nou, die worden afgetipperd, maar je vertelde ook dat als je er doorheen loopt, heb je natuurlijk een magazijn. Maar dat vind ik wel geestig. Er staat nu een deur open van een vrij kleine ruimte. Dat blijft ook die blijft als kleine ruimte behouden.
1: Daar zat al een hok en daar willen we als je pizza's maakt, moet je elke dag verse pizza, bolletjes zo noemen we dat, maken. En dat gaat met grote zakken meel en dat stuift altijd. Dus we willen daar gewoon een apart hok van hebben die we gewoon goed kunnen schoonmaken. En niet dat het hele restaurant onder de meel zit. Dus komt daar een apart hokje wat helemaal getegeld is en wat goed schoon te maken is.
0: Ja, want ik weet niet of iedereen dat weet, maar dat pizzadeeg, dat maak je van tevoren. Dat moet dan rusten en rijzen. Dat moet van alles mee voordat je goed deeg kunt maken. Hè?
1: Ja, dus we maken een dag van tevoren een booster. En, of het is zeg maar 2 dagen van tevoren een booster. Een dag van tevoren maken we het deeg. En dat laten we minimaal 24 uur in de koeling rusten. Zodat je gewoon echt lekker deeg krijgt.
0: En wat is een booster?
1: Een booster is een... dat is gewoon meel en met gist en heel veel water. Maar dat gaat echt, daar komt gewoon heel veel smaak in. En die booster gebruik je om het deeg zelf te maken, zodat het vol van smaak is.
0: Dus daarachter wordt het deeg gemaakt en hier aan de zijkant wordt het dan gebakken. Ja, dan hebben we het werkgedeelte al gehad. En als je nou je ogen dicht doet, wat voor type tafeltjes en restaurant krijg je dan eigenlijk?
1: Nou, wat ik heel leuk vind, is het moet gewoon een restaurant worden waar gezinnen zich thuis voelen. Dus ook kinderen, maar ook volwassenen, ook bejaarde mensen. Gewoon alle ledenstedelingen moeten zich welkom voelen hier. Maar wat mij heel leuk lijkt, is om echt die jongere cultuur terug te laten komen. Dus misschien een mooi schilderij met allemaal sneakers of baseballpetjes. Misschien hangen we wel een gouden fatbike in de hoek, zoiets. Maar dat wel gewoon echt gezien, dat de jongere cultuur terugkomt in het restaurant. Dat lijkt me erg leuk.
0: Het wordt geen klassiek restaurant waar de omgekeerde mandflessen aan het plafond hangen.
1: Nee. Het moet echt warm en gezellig zijn. Iedereen moet zich welkom voelen. Maar je mag wel zien dat het een restaurant is dat gerund wordt door jongeren.
0: En die jongeren mogen zich ook bezighouden met de inrichting, of dat dan nog net weer niet?
1: Ze mogen ideeën aanleveren, maar wij beslissen.
0: Nou, dan heb je straks hoeveel mensen ongeveer, denk je, in je zaak? Kun je bedienen?
1: Wij denken dat er ongeveer 40 mensen aan tafeltjes kunnen eten. Ja, en daarna nog afhalen. We willen nog niet beginnen met bezorgen, want wij denken dat dat nog wat ingewikkeld is voor ons. Dus we gaan ons lekker focussen op mensen in het restaurant en voor afhalen.
0: Maar goed, afhalen, dat levert ook wel aardige hoeveelheid pizza op natuurlijk, hè?
1: Ja, vast wel. En als je eenmaal onze pizza's van de buurjongens hebt geproefd, dan gaat dat vast helemaal goed komen.
0: En een restaurant, een volwaardig restaurant, die zei het al, met de pizza als belangrijkste ingrediënt. Maar ook voorgerecht, soepje, nagerecht, dat kan allemaal ook.
1: Dat gaat er allemaal komen. Lekker kaasplankje, broodje met kruidenboter, soepjes, lekker soep vooraf. Dat komt allemaal in het menu te staan.
0: Als we nou denken nu over een jaar, dan ben je een half jaar open. Kun je het je voorstellen?
1: Ik denk wel dat de eerste dag of de eerste weken super spannend zijn. Maar ik zie het echt voor me dat het gewoon echt gezellig is. En dat jongens en meiden hier gewoon met heel veel plezier komen. Dat ze terecht kunnen met de verhalen. Dat we ook daar aandacht en tijd voor hebben. Dus ik zie het helemaal voor me.
0: Zien die jongens en meiden zelf al zitten? Kunnen ze het een beetje afwachten?
1: Nou, af en toe komen ze nu al binnen, druppelen om gewoon even te kijken. En volgende week dinsdag gaan we hier met alle jongens en meiden gaan we patat eten. Om gewoon ook even aan hun te laten zien wat de plannen precies zijn.
0: En dan ook hoe zij kunnen helpen om die plannen te realiseren.
1: Nou ja, we staan hier voor een hele grote bult met allemaal afval. Er moeten nog heel wat ritjes naar de stort gedaan worden. Dat kunnen de jongeren heel goed. Maar ook gewoon verven, meehelpen met bouwen. En ik geloof wel echt dat jongeren zo ook hun talent kunnen ontwikkelen hier.
0: Nou, dan zijn we weer terug waar we begonnen waren. De buurjongens en de buurmeisjes. Een restaurant, een catering, waar jongeren die het even niet zo makkelijk hebben of hebben gehad, gewoon weer een ritme op kunnen pakken. Weer gewoon aan het werk kunnen. En als het goed is, over een half jaar in de Poststraat, voor diezelfde doelgroep, een echte pizzahuis, vond ik een mooi woord. Een pizzahuis. Hopelijk met die mooie grote pizza oven. Dus als u daaraan mee wil werken, vergeet vooral even niet naar die crowdfunding site te gaan. En wij gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Rick. Nog iets wat je mee wil geven aan de luisteraar?
1: Nee, ik vind het gewoon heel leuk om hier aandacht voor aan te geven. En leuk dat er ook veel aandacht aan gegeven wordt. Ja, bedankt.
0: Nou, hartstikke mooi, dankjewel. En we blijven het volgen. Maar voor nu, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat meldde Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio
1: Lelystad. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, kunnen daar blijven. Het vorige kabinet wilde permanente bewoning voor maximaal 10 jaar toestaan, maar minister Buchholz zegt nu alleen in te willen grijpen als de situatie bijvoorbeeld onveilig is. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. En het kabinet wil dat alle studenten voortaan verplicht een stagevergoeding krijgen. Nu krijgen sommige studenten niks betaald. De hoogte van het bedrag wordt niet wettelijk vastgelegd, omdat de vergoeding per sector kan verschillen. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen, graad of 13 dan. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig en 20 tot 26 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Reach Shop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. 2 lokale ondernemers hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Het tweede uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds woensdag niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als pilot door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het tweede uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW op vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. Dat wordt bereikt door niet een aparte busbaan aan te leggen, maar de bestaande wegen aan te passen. De pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. Er is geen abnormale inteelt onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zegt Staatsbosbeheer na onderzoek. Daar werd voor gevreesd omdat de kuddes kunstmatig klein worden gehouden vanwege de beperkingen van het gebied. De gemeente gaat proberen de School voor Risicohonden, MTC, een plek te geven, maar niet door desnoods de huur van een van de velden van Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum is van tafel gehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag hebben we te maken met een afwisseling van wolken en zonneschijn in Lelystad. Het is meestal droog. Een paar lichte buitjes zijn vooral in de ochtend en begin van de middag aanwezig. Met vanmiddag 21 graden en een vrij stevige noordwestenwind is het aan de frisse kant voor begin juli. Tot en met dinsdag houdt het licht veranderlijke zomer weer aan. Morgen blijft het nagenoeg droog, met af en toe zonneschijn. Dinsdag komen zo nu en dan enkele buien voor. Vanaf woensdag breekt een stabiele zomerperiode aan. De zon krijgt meer de ruimte en daarbij wordt het vanaf donderdag warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Radio Lelystad. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Reed Shop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Het tweede uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds woensdag niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als pilot door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het tweede uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW op vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. Dat wordt bereikt door niet een aparte busbaan aan te leggen, maar de bestaande wegen aan te passen. De pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. Er is geen abnormale inteelt onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zegt Staatsbosbeheer na onderzoek. Daar werd voor gevreesd omdat de kuddes kunstmatig klein worden gehouden vanwege de beperkingen van het gebied. De gemeente gaat proberen de school voor risicohonden MTC een plek te geven, maar niet door desnoods de huur van een van de velden van Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum is van tafel gehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag hebben we te maken met een afwisseling van wolken en zonneschijn in Lelystad. Het is meestal droog. Een paar lichte buitjes zijn vooral in de ochtend en begin van de middag aanwezig. Met vanmiddag 21 graden en een vrij stevige noordwestenwind is het aan de frisse kant voor begin juli. Tot en met dinsdag houdt het licht veranderlijke zomerweer aan. Morgen blijft het nagenoeg droog, met af en toe zonneschijn. Dinsdag komen zo nu en dan enkele buien voor. Vanaf woensdag breekt een stabiele zomerperiode aan. De zon krijgt meer de ruimte en daarbij wordt het vanaf donderdag warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Elf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Rolf van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 5 minuten. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Reed Shop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Het tweede uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds woensdag niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als pilot door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het tweede uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW op vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. Dat wordt bereikt door niet een aparte busbaan aan te leggen, maar de bestaande wegen aan te passen. De pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. Er is geen abnormale inteelt onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zegt Staatsbosbeheer na onderzoek. Daar werd voor gevreesd omdat de kuddes kunstmatig klein worden gehouden vanwege de beperkingen van het gebied. De gemeente gaat proberen de School voor Risicohonden MTC een plek te geven, maar niet door desnoods de huur van een van de velden van Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum is van tafel gehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag hebben we te maken met een afwisseling van wolken en zonneschijn in Lelystad. Het is meestal droog. Een paar lichte buitjes zijn vooral in de ochtend en begin van de middag aanwezig. Met vanmiddag 21 graden en een vrij stevige noordwestenwind is het aan de frisse kant voor begin juli. Tot en met dinsdag houdt het licht veranderlijke zomer weer aan. Morgen blijft het nagenoeg droog, met af en toe zonneschijn. Dinsdag komen zo nu en dan enkele buien voor. Vanaf woensdag breekt een stabiele zomerperiode aan. De zon krijgt meer de ruimte en daarbij wordt het vanaf donderdag warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. De protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N304 Apeldoorn-Ede. Bij Otterlo is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: de sfeer.
1: Je luistert naar Classic Sunday. Nu René van Elst tot 2 uur.
2: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
1: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
3: Classic Sunday.
2: Met René van Elst.

0: Wat een mooie metalen hit is het toch. In Excess met die intense meeslepende Never Tears Apart. We gingen even terug naar de nazomer van 1988.
1: Hey, Van Elst. Ja? Heb je nog classic hits meegenomen?
0: Nou, wat dacht je wat? Ik zit helemaal boordevol vandaag tot de klok van 2 uur. Natuurlijk hartelijk welkom. Laten we daarmee beginnen, want we zijn er tot 1 uurtje of 6... met inderdaad alleen maar classic hits op je radiostation in het programma Classic Sunday. En weet je, ik heet je hartelijk welkom. We zijn begonnen van die dramatische rock die je net gehoord hebt van In Excess. Gaan we over naar een artiest die wist hoe hij de harten van de Nederlandse publiek moest raken met een flinke dosis warme nostalgie. We gaan terug naar het voorjaar van 1974... En we hebben het over Jack de Nijs, beter bekend onder zijn artiestennaam Jack Jersey. Hij was in de jaren 70 niet meer weg te slaan uit de hitlijsten. Hij had die herkenbare, iets wat heese snik in zijn stem die hem de bijnaam de Nederlandse Elvis opleverde. En wat zingt hij dan?

onverwoestbare wereld dit, my guy. En dat was er eentje van Mary Wells. Van die onschuldige jaren 60 zo, want dat was het. Gaan we eventjes een reuzensprong in de geschiedenis maken. Want we gaan naar 1985 voor een flinke dosis vlijmscherpe funk en disco. De Mary Jane Girls en In My House.

met zijn volle meesterwerk Sexual Healing uit het najaar van 82. En wat een ongelooflijk verhaal zit erachter. Nou, namelijk allereerst de plaats dat wij hem draaiden in 1982 op Koninginnedag. Op het Agoraplein bij een wereld vol muziek. Maar Marvin zat destijds mentaal en financieel volledig aan de grond en was gevlucht naar het Belgische kuststadje Oostende om tot rust te komen. Daar tussen de grijze Noordzee en de Belgische frietkotten vond hij zijn muzikale magie weer terug. Van die broeierige sferen gaan we nu eventjes over naar deze plaat van Joe Bataan en Repo Kleppo. MUZIEK

Ras echte feel-good klassieker, dat kunnen we wel zeggen, van deze Philly Sound. The Intruders and She's a Winner. Dan gaan we richting het lokale nieuws. En van die gepolijste en chique soul uit Philadelphia zakken we gewoon eventjes terug naar het broeierige zuiden van Amerika voor een van de meest legendarische duetten uit de muziekgeschiedenis. Otis Redding en Carla Thomas en Tramp.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Reach Shop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Het tweede uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds woensdag niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als pilot door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het tweede uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW op vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. Dat wordt bereikt door niet een aparte busbaan aan te leggen, maar de bestaande wegen aan te passen. De pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. Er is geen abnormale inteelt onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zegt Staatsbosbeheer na onderzoek. Daar werd voor gevreesd omdat de kuddes kunstmatig klein worden gehouden vanwege de beperkingen van het gebied. De gemeente gaat proberen de school voor risicohonden MTC een plek te geven, maar niet door desnoods de huur van een van de velden van Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum is van tafel gehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag hebben we te maken met een afwisseling van wolken en zonneschijn in Lelystad. Het is meestal droog. Een paar lichte buitjes zijn vooral in de ochtend en begin van de middag aanwezig. Met vanmiddag 21 graden en een vrij stevige noordwestenwind is het aan de frisse kant voor begin juli. Tot en met dinsdag houdt het licht veranderlijke zomer weer aan. Morgen blijft het nagenoeg droog, met af en toe zonneschijn. Dinsdag komen zo nu en dan enkele buien voor. Vanaf woensdag breekt een stabiele zomerperiode aan. De zon krijgt meer de ruimte en daarbij wordt het vanaf donderdag warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A50 staat er file op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is René van Elst

0: Redbone met die opzwepende broeierige Fedo uit de nazomer van 72. Trouwens, Mart is ook in de studio. Kan je dat nog herinneren met die koning in de dag?
1: Zeker. We kregen de avond tevoren te horen dat we niet zonder vergunning mochten staan op de Gordiaan. En toen heb jij gebeld met Gruiters.
0: Ja, en toen kreeg ik zijn vrouw aan de lijn. En die zei van nou, ik zal hem even laten terugbellen, want ja, dat kan niet, hè. Jullie moeten gewoon op die markt staan. En dat heeft hij ook gedaan. En hij heeft inderdaad gezegd van deze ene keer zonder vergunning, maar de volgende keer niet. Ja, en Gruiters was toen volgens mij een landrost. En die politie kwam toen ook naar ons toe.
1: Later gebruikte de politie ons veelvuldig om een oproep te doen aan de ouders om naar een bepaald punt te komen.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk gigantische golpen die dag. Albert Hammond is dit en de Free Electric Band.

werd toch heel veel gedraaid, hoor. Ook in de radioperiode van Radio Levenstof in die tijd. Casey en de Sunshine Band met de breekbare emotionele ballad Please Don't Go. Van die melancholie van Casey en de Sunshine Band maken we gewoon een sprong naar de vroege zomer van 1971. Voor een absolute parel uit de soulgeschiedenis. Dan hebben we het over Gene Rice met You're a Victim.

0: Robert en Tatiana Ross. Jawel, een bijzonder verhaal zit er eigenlijk achter deze plaat. Want Herb Albert was destijds natuurlijk wereldberoemd als trompetist en scoorde hit na hit met zijn instrumentale nummers. Maar voor een tv-special wilde hij een keertje zingen. Hij vroeg zijn goede vriend en meester-componist Burt Bacharach of hij nog een liedje had liggen. Nou, en dat had hij. Goed, dit moeten we ook nog eventjes doen.
1: Wat gebeurde er op deze dag?
0: Afscheid van Black Sabbath. Een tijdperk sluit zich, want op 5 juli 2025... nam Black Sabbath in Birmingham voorgoed afscheid van het podium. In Villa Park bracht de originele bezetting een laatste ingetogen maar krachtige show. Een eerbetoon aan meer dan 50 jaar heavy metal. Ozzy Osbourne, zichtbaar, kwetsbaar, maar vastberaden, zong zittend op zijn troon de klassiekers Paranoid, Iron Man en Warpix. Het was een emotionele avond waarin muziek en geschiedenis samenvloeiden. Kort daarna overleed Osbourne, waardoor dit optreden zijn laatste publieke moment werd. Het definitieve slotakkoord van een band die de wereld van rock voorgoed veranderde. En natuurlijk het hele artikel lees je op www.popmagazine.nl. En ik ga nu draaien Paranoid.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0-overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en hij was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is de vertraging 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderlo en Otterlo, een kwartier vertraging. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege werkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Classic Sunday.
1: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
0: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
1: Hier is René van Elf. Tot 2:00.

Welkom terug bij het tweede gedeelte Classic Sunday. Dat was natuurlijk Lionel Richie met die wonderschone, breekbare Penny Lover uit het najaar van 1984. Jawel, en hij werd onwel tijdens zijn eerste concert van zijn nieuwe tour, hè, afgelopen periode. Want tijdens een show van St. Paul in Minnesota werd Richie duizelig tijdens Dancing on a Ceiling. En hij moest gaan zitten. Even later stopte hij met spelen en verliet het podium. Dan gaan we richting Salomar, A Night to Remember. We gaan eventjes naar het voorjaar van 1982. Ik doe in ieder geval Jan Staphorst er een plezier mee.

0: Dat de broer Charlie Ronnie en Robert Wilson lieten mij horen hoe je funk in de jaren 80 moest laten klinken. De Cab Band dus en Burn Rubber, Why You Wanna Hurt Me. En dan is het nu tijd even voor dit.
1: René van Elst.
0: Daar gaan we. Pa zei, leef verstandig en wees altijd vrij. Maak met je wijze lessen de mensen weer blij. Maar het jongetje huilde en zocht naar een touw, want hij miste die ene specifieke vrouw. Hij stuurde een brief met een vlieger naar zijn moeder.

The Doors met Jörg Spepel met compacte rock meesterwerk Hello, I Love You uit de zomer van 1968. The Doors. Van die rauwe rock vibe van The Doors maken we nu een sprong naar het najaar van 74. Dat doen we met Barry White, You're the First, The Last, My Everything. Op naar het lokale nieuws.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Reed Shop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Het tweede uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds woensdag niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als pilot door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het tweede uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW op vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. Dat wordt bereikt door niet een aparte busbaan aan te leggen, maar de bestaande wegen aan te passen. De pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. Er is geen abnormale inteelt onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zegt Staatsbosbeheer na onderzoek. Daar werd voor gevreesd omdat de kuddes kunstmatig klein worden gehouden vanwege de beperkingen van het gebied. De gemeente gaat proberen de school voor risicohonden MTC een plek te geven, maar niet door desnoods de huur van een van de velden van Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum is van tafel gehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag hebben we te maken met een afwisseling van wolken en zonneschijn in Lelystad. Het is meestal droog. Een paar lichte buitjes zijn vooral in de ochtend en begin van de middag aanwezig. Met vanmiddag 21 graden en een vrij stevige noordwestenwind is het aan de frisse kant voor begin juli. Tot en met dinsdag houdt het licht veranderlijke zomer weer aan. Morgen blijft het nagenoeg droog, met af en toe zonneschijn. Dinsdag komen zo nu en dan enkele buien voor. Vanaf woensdag breekt een stabiele zomerperiode aan. De zon krijgt meer de ruimte en daarbij wordt het vanaf donderdag warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 10 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen 5 minuten. N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen Noord 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is René van Elst met de Classic Sunday.
6: Dit is de cover top 3
5: uit het jaar 1971 met René van Elst.
7: Tja, wie superstar zegt, jawel, denkt vrijwel automatisch aan The Carpenters. Toch was het nummer al enkele jaren eerder opgenomen door Delaney en Bonnie, waarbij Rita Coolidge de zang voor haar rekening nam. Het nummer werd geschreven door Bonnie Bramlett en Leon Russell. En Bonnie liet zich inspireren door een ontmoeting met de gitarist Eric Clapton, die destijds speelde bij Derek en de Domino's. En dat persoonlijke verhaal vormde de basis voor de tekst. De oorspronkelijke opname verscheen onder de titel Groupie Superstar. Dat was een rauwe, soulvolle uitvoering die vooral in de muzikantenkringen veel waardering kreeg, maar commercieel weinig deed. Maar pas in 1971 namen de Carpenters het nummer op, met de warme stem natuurlijk van Karen Carpenter. En het karakteristieke arrangement groeide Superstar uit tot een wereldhit en een klassieker. Toch blijft het origineel bijzonder. Het klinkt losser, emotioneler en ademt de sfeer van de Amerikaanse Southern Soul aan het einde van de jaren 60. Hier is de eerste opname van Superstar, Delaney en Bonnie, met Rita Coolidge als zangeres.
5: Nummer

0: niet. Ik vind deze best wel mooi, hoor. Lemmy en Bonnie. En natuurlijk Rita Coolidge als zangeres. We gaan naar een van de bekendste popgospels uit de jaren 70. En dat begon niet bij de Canadese groep Ocean, maar bij de Canadese singer-songwriter Gene McLellan. McLellan schreef Put Your Hands in Your Hand in 1970. En de inspiratie kwam uit zijn geloof en zijn wens een positief en hoopvol lied te schrijven dat mensen met elkaar zou verbinden. Hij nam het zelf op, maar zijn uitvoering bleef buiten Canada vrijwel onbekend. Dat veranderde toen Ocean dat nummer uitbracht. Hun versie kreeg een krachtig koor en een warm soulgeluid en een meeslepende opbouw. En binnen korte tijd groeide het uit tot een internationale hit en werd het een groot succes van 1971. Gene McLellan was overigens een bijzonder getalenteerde songwriter. Ook andere artiesten scoorden grote successen met zijn composities, al bleef hij zelf meestal op de achtergrond. Het mooie aan het origineel is de eenvoud. Waar Ocean kiest voor een grootse productie, klinkt de eerste opname veel intiemer en persoonlijker. Juist daarom krijgt de tekst een extra betekenis. We gaan nu terug naar de bron en luisteren naar de oorspronkelijke versie van Put Your Hand in the Hand van Gene McLellan.
1: Nummer 2.
2: One, two, three, four.

0: Soms is het origineel bijna vergeten, terwijl de cover de hele wereld verovert. Het geldt zeker voor Chirpa Chirpa Cheep Cheep. De meeste mensen kennen het nummer natuurlijk van Middle of the Road. Maar de eerste opname verscheen echt in 1970 van de Britse zanger en songwriter Lally Stott. Stott schreef het nummer zelf en bracht het uit als een vrolijk, bijna carnavalesk popliedje. Zijn versie haalde bescheiden successen in enkele landen, maar bleef grotendeels onder de radar. Pas toen Middle of the Road het nummer in 1971 opnam, veranderde alles. Hun versie kreeg een stevig popgeluid, aanstekelijke samenzang en een veel commerciële productie. Daarmee werd het een van de grootste Europese hits van dat jaar 1971. Opvallend is dat de vrolijke melodie een behoorlijke trieste tekst verbergt. Het lied gaat over een kind dat door zijn moeder wordt achtergelaten. Veel luisteraars hebben die boodschap nooit opgemerkt door het opgewekte refrein. Lally Stott schreef later nog veel meer nummers. Maar geen daarvan wist het enorme succes van Chirpa Chirpa Cheep Cheep te evenaren. Zijn naam bleef daardoor vooral verbonden aan die ene compositie. Straks hoort u dus niet de wereldberoemde hitversie van Middle of the Road, maar met een veel minder bekende origineel van de man die het allemaal bedacht. Lally Stott.
1: Nummer 1.

groot fan van Genesis. Hier met die wonderschoon ingetogen Hold On My Heart uit het voorjaar van 92. En over hard gesproken, dit is Barracuda.

Kansas met die wonderschone, diepzinnige duist in de wind. Ja, die duist in de wind zorgt ook wel eens voor veiligheid op mijn auto. Dat was hem weer voor vandaag, vrienden van de show. Ik ga eruit met deze plaat van Exception. Die ken je ongetwijfeld nog wel. Air. De plaat komt uit 69. En ik wens je veel plezier met Mart en de overige heren. Maak er iets moois van op deze zondag. Bye bye.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0-overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden ruilschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de N50. Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Atmerbroek is de vertraging 10 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: so glad you could attend. Come inside, come inside.
1: Now, here comes the music.
2: Do I look bothered?
3: Oh, you are awful. But I like
4: Classic Sunday with Mark Walther.
5: Ik heb jullie ook even nodig. Ik zal heus wel al die dingen zeggen die nu van mij verwacht worden. Maar voordat ik dat doe, hou elkaar nou even vast.
6: Ja, doe eens normaal, man.

Yes. The Woo. And you better, you bet. Roger Daltrey. Ja, toch wel een van mijn favoriete zangers uit de jaren 60 en 70, hoor. Wat heeft die gast mooie liedjes gemaakt. Samen met de Woo en uiteraard ook solo-projectjes. Mooi, mooi, mooi, mooi. Hé, hey, het is over 3-2 geworden. En Van Els, dank je wel, jongen. Echt ongelooflijk. Wat is er?

0: on the Classic Sunday.
1: Je zou bijna zeggen, hij is jarig vandaag, Van Elst. Hij had gebak meegenomen, jongens. Wat heerlijk, hoor. Hij heeft echt de originele moordkop meegenomen. En dat is een bossenbol uit Den Bosch. Hij is vanochtend naar Den Bosch geweest. Dan komt hij vandaan. En hij heeft heerlijke bossenbollen meegenomen. En die zijn heerlijk, hoor. Ja, de slagroom zit nog in de snor. Ga ik nu even weghalen.
2: This is Mark Walker.

bijna niet in mijn woordenboek voorkomt, hoor. Serieus. Maar goed, dan legt het Waard Orchestra die zong erover. En ik moet zeggen, dat zijn een heerlijk liedje. Zo kwart over twee op Radio Leningrad. Ja, hè? Ja. Nogmaals, goedemiddag. Op jouw Classic Sunday, op jouw zondagmiddag. En wat ben je aan het doen? Wat zeg je? Ben je aan het klussen? Oh! Moet je mee uitkijken, hoor. Want ik was gisteren ook van een klussen thuis. Ik had van die nieuwe... Dat is het, trapleuningen besteld. En daar zie je zo'n demonstratievideootje even bij te kijken. En dan zeggen ze, ja, het plateautje moet je dan op de dragers leggen. En aan de onderkant kan je hem zo inboren. Nou, never nooit hoor. Nee, neem van mij aan dat je dat even voor moet boren. Want het gaat een stukje makkelijker hoor. Wat heb ik lopen prutsen, jongens. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. En het is een mooi gezicht. Al zeg ik het zelf, hè. Handige Harry. Dus neem van mij aan als je zoiets bestelt, die trapleuningen, boor het even voor dat gaatje wat je aan de onderkant vast moet maken met een schroefje. Hè? Zo. Jongens, ik heb er vandaag zin aan. Ik weet niet wat het is, maar ik heb zo het idee van het gaat gelopen als een gesmeerd lijntje. Tot aan 4 uur in ieder geval. Zo, Van Elst, jongens.

0: was het
1: 1972.
2: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden, ouwe, gouden, ouwe, gouden, ouwe.

0: Classic Sunday op zondagmiddag tussen 12 en 6 uur. Al die mooie herinneringen van vroeger natuurlijk. Hé?
1: Hé, wat? Mogen wij ook nog even meedoen? Komt-ie! Goeiemiddag.
2: Wat zeg u?
1: Goeiemiddag.
0: Ja. En wat draaien we trouwens voor? Dat mooie liedje van I Need Your Love, van de Four Tops. Dat was David Cassidy met How Can I Be Sure. Dat kwam van die film, of de serie uit de jaren 70 was dat op de televisie te zien. The Patrick's Family. Ja, en daar komt hij dus uit. Hè? En ze maakten er nu die tijd leuke liedjes. En dit was onder andere ook een liedje wat hoog in de hitparade heeft gestaan. Ja. En zo hoor je ze nog eens een keertje. Of die classics al neemt natuurlijk. Hè. Over dat gesproken. We hebben trouwens straks dus 4-5 Jan Stamppoort met opmerkelijke feitjes weer. Hij gaat even kijken wat er allemaal weer gebeurd is in het verleden. En uiteraard ter afsluiting van Renéetje Pool tussen 5 en 6 uur. En gisteren, heb je het nog gemerkt? Doet u je gek? Marokko is door naar de halve finale of kwartfinales van het WK. En dat was dusdanig weer eventjes te horen in Lelystad met Toeter je gek. Maar heren uit Marokko, officieel is dat een gewoonte die uit Turkije komt. Dus beter goed gestopt, slecht gejat, zeg ik er wel eens. Maar het was gisteren weer Toeter je raak. Oh, en over dat gesproken.
3: Hey, Mart.
0: Ja, wat is er, dames?
3: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Ik zal het wel even doen.
3: Met deze oude discoknallen.
0: Oh, en wat voor eentje, jongens. Ja. Ik hoorde deze plaat in de jaren 70. Of was het nou jaren 80? Nou, het was hier op begin jaren 80 hoorde ik dit op de radio, op de Engelse radio. Niet te krijgen in Nederland. Toevallig ging ik op vakantie naar Engeland. En wat dacht ik? Ik kocht hem daar op vinyl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Radio Lelystad.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Reed Shop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Het tweede uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds woensdag niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als pilot door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het tweede uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW op vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. Dat wordt bereikt door niet een aparte busbaan aan te leggen, maar de bestaande wegen aan te passen. De pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. Er is geen abnormale inteelt onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zegt Staatsbosbeheer na onderzoek. Daar werd voor gevreesd omdat de kuddes kunstmatig klein worden gehouden vanwege de beperkingen van het gebied. De gemeente gaat proberen de school voor risicohonden MTC een plek te geven, maar niet door desnoods de huur van een van de velden van Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum is van tafel gehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag hebben we te maken met een afwisseling van wolken en zonneschijn in Lelystad. Het is meestal droog. Een paar lichte buitjes zijn vooral in de ochtend en begin van de middag aanwezig. Met vanmiddag 21 graden en een vrij stevige noordwestenwind is het aan de frisse kant voor begin juli. Tot en met dinsdag houdt het licht veranderlijke zomer weer aan. Morgen blijft het nagenoeg droog, met af en toe zonneschijn. Dinsdag komen zo nu en dan enkele buien voor. Vanaf woensdag breekt een stabiele zomerperiode aan. De zon krijgt meer de ruimte en daarbij wordt het vanaf donderdag warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Atmerbroek is de vertraging 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo 20 minuten vertraging. Dat zijn mensen die moeten omrijden vanwege de werkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

gesproken. Oh, en ineens was het 1986. Voor het weekend, Friday, I'm in Love van The Cure. Wat een heerlijk liedje.

Wat heeft die gasten mooie liedjes gemaakt, al zeg ik het zelf. Ja. Bobby Dylan. And you just like a woman. Ja. Ik moet zeggen, die gast die heeft heel wat liedjes geschreven in de jaren 60 en 70 voor heel wat andere artiesten. En ook heel veel artiesten hebben zijn liedjes gecoverd. Maar het origineel blijft toch mooier. Zonder meer. Bob Dylan, jaren 60. Zo, hè jongens. Hè. Oh. Zwaaie week, moet ik eerlijk zeggen hoor. Hele zwaaie week. Maar niet te min, jongens. Classic Sander is er hier zondagmiddag tussen 12 en 6 uur met de mooiste herinneringen van toen. En mocht jouw liedje er vandaag niet bij zitten, schaam je niet om even contact met ons op te nemen. Classic Sander at radiolevenstad.nl. Of doe het via de Facebook-site Classic Sander even opzoeken. Like ons meteen en stuur ons een pb wat jij eventueel volgende week wil horen in de show. Laat het weten. En dan doen we er alles aan om jouw liedje volgende week te draaien op de Classic Sunday. En vertel tevens wel eventjes bij op welk tijdstip je het wil horen natuurlijk. En over dat gesproken... Hoppakee.

0: ja, traditie trouw rond kwart voor drie op de zender de jukebox. Ja, die oeroude jukebox uit 59 die hier in de kantine staat te pronken. En elke zondagmiddag dan zetten we even op de bokjes. En rijden we hem naar de studio, sluiten we hem aan hier op de tafel. En dan gebruiken we hem ook eventjes. Ja, ik ben ook volgens mij de enige nog die er geld in gooit. Ja. Ja, toch? Hey, de dienst is gevuld met 99 Nederlandstalige producties... uitgezocht door de muziekpolitie van Radio Lelystad. En die muziekpolitie, dat is een overkoepelend orgaan... die elk liedje in de gaten houdt op de zender. Dus draai je iets dat je zegt, nou, hè? Die kan even niet door de beugel, dan krijg je zonder meer een gele kaart. En bij een tweede gele kaart is het even een rode kaart... en dat betekent even exit voor jezelf. Want dan moet je bij de politie even je muziekplaylist inleveren. En dan kunnen ze precies zien wat je draait. Dus ja, zo werkt dat, weet je, die muziekpolitie bij Radio Lelystad. Zo, nou, je weet het, roulette tafel, die staat naast me. En ik heb een balletje, ga ik er zo in gooien. En als dat balletje op een nummer terechtkomt tussen 1 en 99... dan, ja, dan draaien we dat nummer van die roulette tafel... dat rechtstreeks uit onze jukebox komt. Nou... laten we er geen gras over groeien, jongens. Hoppakee, ik ga er de slinger aan geven. Pak het balletje uit de zak. En ik ga hem er nu in gooien. Eens even kijken waar hij op terecht komt. Moet even opschieten trouwens. Toen is Ben alweer aan afgelopen. Ja, waar is hij op gevallen? Ja, hij is gevallen op...
1: nummer 23.
0: Nummer 23. Nou, gaan we geld erin gooien. Even die knopjes indrukken. Hoppakee, de 2. Hoppakee, de 3. En ik zeg, het armtje dat lift op. Het, ik zeg, het staat bijna... de, ja, het staat er bijna boven. Het, ja, ik zie wat jij niet ziet. En ik zeg, hij staat erop, hoor. Jongen. Oh. Die is leuk. Dr. Jammers P. Ga je mee met de donderhit.
2: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud.

waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leven zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.

Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 werst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn

onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh, wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

0: peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in pracht belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

Jozef een staatsrenaar. Moeder is de koffie klaar. Kijk, daar loopt een adelaar. Is hier ook een abattoir? Basgitaar en klapsigaar.

0: Wilco's in taal.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 3 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Voorthuizen is de vertraging 5 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo een half uur vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je zelf je hoeft helemaal eigenlijk niet naar, naar Zandvoort te gaan of ergens aan de kustje. We kunnen ook gewoon naar de poepelende man toe. Op de hunkende man, daar hebben we een fantastisch mooi strandje. Mooi helder water, heerlijk water. En redelijk schoon, moet ik zeggen. En daar kunnen we natuurlijk ook met je bootje naartoe gaan. Een beetje winterzeilen met je surfplank. Ja, kan allemaal, dus je hoeft helemaal niet ver te rijden. Dus ga gewoon naar de hunkende man toe. En ga daar lekker zwemmen en zeilen en wat dan ook. Splitsing in de kader van Pomp in je Moerstaal. Dat was al even na de klok van 3:00. Zo, dames en heren, daar gaat hij voor deze zondagmiddag 1985.
1: This the Billboard Hot 100 on the classic Sunday.
0: En als je al nagaat dat we alweer 25 weken bezig zijn met die Billboard Hot 100 op de zondagmiddag, even na de klok van 3:00. Ja, begonnen in 1960 en we zijn helemaal uitgegroeid op 1985. Dus ja, time flies when you're having fun natuurlijk, hè? Ja. De Billboard Hot 100, de langslopende hitparade van Amerika en nog steeds een luister op diverse radiostations. En iedere zondagmiddag blikken wij terug naar die legendarische hitparade. En vandaag staat het jaar 1985 centraal. En je ziet zo even door die hitparade heen te snuffelen. En daar, jongens, er staan mooie liedjes in. Hè? En zoals je weet, traditiegetrouw, de zondagmiddag draaien we de 3 populairste liedjes uit het jaar 1985. En ten einde, voordat we nummer 1 gaan draaien, geven we een overzicht van die top 10. Nummer 3, Wham! And Wake Me Up Before You Go Go.
2: The Billboard Hot 100 number 3.

0: nog tegen de jaren 80 en Out of Touch. Op nummer 5, Chaka Khan. When I feel for you.
1: Chaka Khan, Chaka, Chaka, Chaka, Chaka, Chaka Khan.
0: Nummer 4, Voyager. And I wanna know what love is. En zojuist horen we op nummer 3, When. Met Wake Me Up Before You Go Go. En op nummer 2 vonden we Madonna met Like a Virgin. En wat was de best verkochte single in 1985 in de Billboard Hot 100? When and...

Live at Night at the Proms. Ja. Ik ben daar een paar keer geweest trouwens en ik moet zeggen, het is waanzinnig mooi. Jammer dat het helaas is afgeschaft hoor. Ja, dat moet ik wel zeggen hoor. Barry Haynes met het Metropool Orkest met Live at the Night at the Proms in 2010 in Ray Die Love. En daarvoor drijven trouwens de lange versie van de nummer 1 uit 1985 uit de Billboard Hot 100 van Wham en Careless Whisper. Yes! Zo, we gaan er even uit voor de berichten van 3:30 alweer. En na de klok van 3:30 zijn we nog terug met Stijn Draat, het origineel tegen de cover. Dus wat mij betreft, tot

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Reach Shop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Het tweede uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds woensdag niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als pilot door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het tweede uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW op vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. Dat wordt bereikt door niet een aparte busbaan aan te leggen, maar de bestaande wegen aan te passen. De pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. Er is geen abnormale inteelt onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zegt Staatsbosbeheer na onderzoek. Daar werd voor gevreesd omdat de kuddes kunstmatig klein worden gehouden vanwege de beperkingen van het gebied. De gemeente gaat proberen de school voor risicohonden MTC een plek te geven, maar niet door desnoods de huur van een van de velden van Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum is van tafel gehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag hebben we te maken met een afwisseling van wolken en zonneschijn in Lelystad. Het is meestal droog. Een paar lichte buitjes zijn vooral in de ochtend en begin van de middag aanwezig. Met vanmiddag 21 graden en een vrij stevige noordwestenwind is het aan de frisse kant voor begin juli. Tot en met dinsdag houdt het licht veranderlijke zomerweer aan. Morgen blijft het nagenoeg droog, bij af en toe zonneschijn. Dinsdag komen zo nu en dan enkele buien voor. Vanaf woensdag breekt een stabiele zomerperiode aan. De zon krijgt meer de ruimte en daarbij wordt het vanaf donderdag warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen is de vertraging 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterlo 20 minuten vertraging. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Classic Sunday.

0: kan.
1: Oh jee. Een kippenvel momentje op de zondagmiddag. Wasted Word van Emotions. Poepoe, nog een half uurtje Marten producer.

Ik dacht altijd dat het een van de reggae-zanger was, maar niet eens minder waar. Het was niemand minder dan Paul de Jong. Paul Simon, neem je niet kwalijk eventjes. Ja, ik zit even, ondertussen zit ik even andere dingen allemaal te doen, want ik zit even wat op te zoeken. En dat wil eigenlijk niet zo heel erg vlotten, dus vandaar dat ik eventjes even andere dingen zit te doen. Maar dat gaat helemaal goed, hoor, denk ik.

Nou, als de techniek mij niet in de steek gaat laten, dan gaan we terug naar het jaar 1963 met Didi Warwick. En zij bracht het nummer uit met You're No Good, wat we net wat kennen van de Swinging Blue Jeans. In 1964 dacht Rita Hoving bij haar eigen, hé, dat is een leuk nummer, die ga ik ook uitbrengen, maar dan in het Nederlands. En zij gaf de tekst en de titel mee, Het is voorbij. Oftewel,

0: op de zondagmiddag. Speciaal exclusief een triootje, jongens.
1: Ja, lekker hoor.
0: Oh, het origineel tegen de cover kwam uit 1963 van D.D. Warwick met You're No Good. En in 64 werd er een knijter van een hit voor de Swinging Blue Jeans. Dus ik dacht, ach, dat zijn van die korte plaatjes. Waarom flitsen we die van de Swinging Blue Jeans er ook niet even tussendoor? Ja, is wel zo aardig. In 1964 dacht Rita Hoving van Laat mij maar alleen. Het is voorbij. Ja, zij maakte de Nederlandse cover ervan. Mocht je trouwens suggesties hebben voor je origineel tegen de cover, dat je zegt, oh ja, hé, hey, dat is een leuke. Die is ook in het Nederlands gezongen. Laat het even weten. ClassicSunday@radioledenstad.nl. Dus ClassicSunday@radioledenstad.nl. Of via de pb kan natuurlijk ook. Dat is gewoon even opzoeken op Facebook. Classic Sunday, like ons meteen en stuur jouw pb. En dan gaan we alles in het werk stellen om dat volgende week voor je te draaien. Ja, ja.

0: van die Classic Sunday op deze zondagmiddag. Renéetje Pol. En hij heeft ook weer waanzinnige vinylplaatjes. Dus One to the Max heb je ook nog wel. Heb je dat nog eigenlijk? Of is dat... Weet ik eigenlijk niet. Luister ik überhaupt wel eens een keer naar hem. Nou, ik moet eerlijk toegeven, ik luister altijd naar Renéetje Pol. Ja. Meestal ben ik aan het klussen en dan zet ik hem altijd even op de achtergrond neer. En dan komt het allemaal wel goed. Oh ja, over dat gesproken.
1: Hallo!
0: Ja.
1: Hallo, hey! Hey, hallo!
0: Ja, wat is er en wat moet je van me?
1: Kan je misschien een plaatje voor me draaien?
0: Oh ja, dat vind ik nog wel even leuk om te doen hoor. Ja. Ken je ze nog? Ze hebben ze...

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Stroe is de vertraging 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een kwartier oponthoudt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De Classic Sunday met Jan Staphorst.
5: Nooit zoveel moeten doen voor zo weinig geld.
6: Aardige man, maar je moet er geen ruzie mee krijgen.
7: Maar mij, dat haar van hem, als hij wakker wordt, het is een soort alsof hij met zijn vinger in de stoom heeft gezeten. Helemaal zo en die smoel een beetje zo in elkaar.

0: Jack in Blue van Nederlandse bodem, Venus. Nou, eigenlijk hoef je daar verder geen uitleg over te geven, toch? Nee. Het was in 1969 de nummer 3 notering in de Nederlandse top 40. Terwijl ze in Amerika het grootste exportproduct waren toen de tijd. Het was toen de nummer 1 van de Billboard Top 100. Gewoon muziek uit Nederland. Shocking Blue, Venus en gezeven door Robbie van Leeuwen. En ja, fantastisch vertolkt natuurlijk door Mariska Veres. Helaas in 2006 op 59-jarige leeftijd overleden.
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
0: Ja, en wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1969? Nou, dat ga ik je even vertellen. Ja. In Nederland wordt de allereerste kerncentrale in Dodewaard geopend door de koningin. En wat hebben we nog meer in 1969? Nou, John Lennon en Yoko Ono, die vieren hun huwelijksweek hier in Nederland in het Hilton Hotel. En ze doen een bed-in. Nou, wat is een bed-in nou weer? Oké, nou, ze blijven dus een week lang in het bed. En ze protesteren tegen de vrede. Ja, er moet vrede komen in de wereld. En dat doen ze zo om aandacht te vragen in de pers. Dus ze zijn in Nederland, John Lennon en Yoko Ono, want ze zijn getrouwd. Organiseert de NS, die organiseert al eerste keer de tienertour. Je kon toen geloof ik voor 10 gulden of zo kon je het hele zomerseizoen kon je met de trein gratis. Dat was dus in 1969. We belanden natuurlijk ook op de maan. Neil Armstrong, die is als eerste man op de maan, zet zijn voet erop. Het is nog steeds omstreden. Is hij daar nou wel geweest of is hij daar nou niet geweest? En we gaan ook in 1969 gaan we naar de bioscoop voor de geweldige film Bud Cassidy en de Sundance Kid met Paul Newman en natuurlijk Robert Redford. Twee giganten die spetteren vanaf het witte doek. En in Nederland maken we ook kennis met nog een andere icoon, Rutger Hauer. En dat doet hij namelijk in Floris. Ja, kennen we dat nog? Floris. Oh, wat was dat spannend toen dat tijd. Ja. Nou, welkom bij het ene laatste uurtje van de Classic Sunday op deze zondagmiddag. Dankjewel, René en Martraans, hè?
2: Ja.
0: Dankjewel voor de afgelopen 4 uur. Nou, even

Ja, je krijgt toch eigenlijk altijd weer een beetje een zomers gevoel, hè, met de Julio Iglesias. Amor uit de begin jaren 80. Wat heeft hij eigenlijk gedaan zo in de Nederlandse top 40, die Julio Iglesias? Hij is begonnen trouwens als professioneel voetballer bij... Ik weet niet meer welke club, maar hij was in ieder geval professioneel voetballer. Maar hij kreeg een ongeluk en daarna was het niet meer mogelijk om dus zijn voetbalcarrière voor te zetten. En ja, toen is hij maar mee gaan doen aan een songfestival in Spanje. En de rest is eigenlijk geschiedenis, hè, van Julio Iglesias. Wat heeft hij gedaan in de top 40? Nou, 14 top 40 hits gehad. 113 weken lang in de lijst gestaan. En hij is 5 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. Nou, dat vind ik ook wel weer opmerkelijk. En 82 jaar inmiddels. En de geruchten gaan dat hij met meer dan 3000 vrouwen het bed gedeeld heeft. Ja, je zou maar zeggen, dan heeft hij niet versleten met pissen. Om het maar even een beetje even ruw te zeggen. En hij is ook nog steeds getrouwd met de Nederlandse dame Miranda van Rijnsburgen. En afgelopen jaar werd hij ook nog even in het nieuws gezet. Omdat hij zijn handjes niet helemaal thuis kon houden bij schoonmaakster ergens in zijn appartement of zo. Het rommelt een beetje rondom Julio Iglesias, maar 82 jaar. Toch even gehoord zo, op de Classic Sunday. Hier hoor je ze allemaal, juweeltjes van toen, plaatjes allemaal, dat je zegt, oh ja, hey, die was ik even vergeten. Nou, wij helpen je herinneren, want je hoort hier allemaal op de zondagmiddag op de Classic Sunday bij Radio Lelystad op de 90.3 FM en DHB Plus kanaal 12 Dirk en wereldwijd radiolelystad.nl. En daar vind je ook het allerlaatste lokale nieuws. Dus ben je geïnteresseerd in de stad? Nou, kijk even op Radio Lelystad, want daar vind je het allemaal. En dit, leuke muziek hoor, uit de jaren 80. Cliff Richard, ook een man die eigenlijk nooit ouder lijkt te worden. Hè? Ja, Dreamin'.

Ik zei het in het begin van de plaat al, een man waarvan je denkt, nou, wordt hij eigenlijk nog wel ouder of zo? Het is niet te geloven allemaal. Ja, het zal niet helemaal allemaal echt zijn. Er zal hier en daar wel wat rechtgetrokken zijn natuurlijk. Cliff Richard hoorde je. En Dreaming net, begin jaren 80. En Cliff Richard inmiddels 85 jaar, 14 oktober 1940 geboren. En hij is eigenlijk geboren als Harry Roger Webb. En in 1995 werd hij geridderd tot Sir Cliff Richard. En toen werd ook Cliff Richard zijn echte officiële naam.

0: dan van het nieuws van Heineken? Wordt hij gevonden? Wordt het losgeld betaald? Nou ja, de rest is eigenlijk geschiedenis met de afloop wat er toen allemaal gebeurd is.
1: Brouwerijdirecteur Heineken en zijn chauffeur Doderer zijn vanmorgen vroeg door de politie bevrijd in een loods even buiten Amsterdam, waar ze na hun ontvoering 3 weken hebben vastgezeten. De vermoeide, maar opgeluchte Heineken en Doderer zitten in een busje waarvan de achterramen zijn afgeplakt. Hoewel ze 3 weken lang onder zeer primitieve omstandigheden hebben geleefd, maken beide het zowel lichamelijk als geestelijk tamelijk goed. Ze komen in familiekring weer wat op verhaal. Afgelopen maandag al werd aan de ontvoerders een losgeld betaald van tussen de 32 en 35 miljoen gulden.
2: Je moet je voorstellen dat de Romney-loods aan de linkerzijde halverwege weer afgescheiden was door golfplaten met een deur daarin, met een hangslot. Het hangslot zat erop, het is verbroken, we zijn verder gegaan en toen eindigde de loods eigenlijk op een blinde muur die voorzien was van hardboord. En het was niet te zien dat daarachter nog wat zat. Ik ben blij dat in ieder geval het arrestatieteam van de Rijkspolitie wat ons geassisteerd heeft toch die helderheid van geest heeft behouden. En we mogen ons gelukkig prijzen dat ze de vondst van hun leven gedaan hebben door die blinde deur te vinden en daar naar binnen te gaan. Achter die blinde deur was een volkomen geïsoleerde cellen waren daar gebouwd. 2 cellen. De zaak moet maanden geleden voorbereid geweest zijn.
1: Vanaf het moment dat bekend was dat Alfred Heineken en zijn chauffeur vrij waren, was er bij de villa De Ark het stukken cadeaus en gelukstelegrammen.
3: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

echt zo'n echt evergreen die je allemaal mee kan zingen nog. Herman van Veen, het multitalent in Nederland. En ook zeker zeer populair buiten de landsgrenzen. Hij staat eigenlijk bekend als Nederlands podiumkunstenaar, schrijver, componist, regisseur, muzikant, acteur, presentator. En hij is opgeleid tot violist, zanger en muziekpedagoog. En hij is ook nog activist voor de rechten van het kind, Herman van Veen. En ook een mooie rol vertolkt ooit in Siska de Rat, de film met Danny de Munk. Nou, misschien heb je hem ook wel gezien. En hij zong over Hilversum 3. Ja, dat hadden we vroeger. Tegenwoordig hebben we 3FM. En ja, Hilversum 3, dat was wel de radiozender waarnaar geluisterd werd, hoor. Ja, zeker. Vooral in de jaren 70 en in de jaren 80 en in de jaren 90 ook nog wel een klein beetje. En als je Hilversum 3 nog meegemaakt hebt als luisteraar, ja, dan kan je niet anders bekennen dat het vroeger toch leuker was op de radio.

het zuiden van Europa. Een beetje een vakantiegevoel krijgen. Gypsy Kings, Bam Bam Bam, Maria. En volgend jaar zijn ze, in 2027, zijn ze in Nederland. Want ze vieren namelijk dan hun 40-jarig bestaan. Ze komen uit Frankrijk, ze wonen in Spanje en ze reizen de wereld rond. De Gypsy Kings. En ja, volgend jaar zijn ze in Nederland. Nou, ik ga er naartoe, want ik krijg heerlijke muziek hoor. Hey, we gaan op naar het lokale nieuws met Nathalie Hulshoff en het lokale weerbericht met Diana Voorhees. Kijken hoe het de komende dagen gaat worden. Maar

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Reach Shop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Het tweede uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds woensdag niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als pilot door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het tweede uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW op vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. Dat wordt bereikt door niet een aparte busbaan aan te leggen, maar de bestaande wegen aan te passen. De pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. Er is geen abnormale inteelt onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zegt Staatsbosbeheer na onderzoek. Daar werd voor gevreesd omdat de kuddes kunstmatig klein worden gehouden vanwege de beperkingen van het gebied. De gemeente gaat proberen de school voor risicohonden MTC een plek te geven, maar niet door desnoods de huur van een van de velden van Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum is van tafel gehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag hebben we te maken met een afwisseling van wolken en zonneschijn in Lelystad. Het is meestal droog. Een paar lichte buitjes zijn vooral in de ochtend en begin van de middag aanwezig. Met vanmiddag 21 graden en een vrij stevige noordwestenwind is het aan de frisse kant voor begin juli. Tot en met dinsdag houdt het licht veranderlijke zomer weer aan. Morgen blijft het nagenoeg droog, met af en toe zonneschijn. Dinsdag komen zo nu en dan enkele buien voor. Vanaf woensdag breekt een stabiele zomerperiode aan. De zon krijgt meer de ruimte en daarbij wordt het vanaf donderdag warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat een file op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Classic Sunday.

Het begon allemaal in 1962. En in 1963 kwam een allereerste singeltje uit, Love Me Do. Ik heb het natuurlijk over, ja, The Fabulous Four uit Liverpool. The Beatles. Nou ja, de rest is geschiedenis natuurlijk. Wat hebben die de muziekwereld veranderd? Want ze maakten toch heerlijke evergreens die je nog steeds op de radio hoort. En gelukkig maar. En je hoort ze ook hier op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6 met René van Elst, Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. En Pol straks na 5 uur, dus hou er even vol. In ieder geval 6 uur lang elke zondagmiddag de juweeltjes van toen. Hier en daar een plaat met een verhaal erbij. En heb je ook een bepaalde plaat met een verhaal dat je zegt, nou ja, dat wil ik eigenlijk wel even delen. Het is zo'n leuk verhaal. Misschien maar uit je vakantie of uit de tijd dat je, dat je voor de allereerste keer ging uitvliegen. Alleen nog vakantie, of dat je zelf op jezelf ging wonen, of dat je misschien wel examen deed en dat je een feestje had en nou ja, dat die plaat bijvoorbeeld een bepaalde hit wat of zo. Nou, laat het me eventjes weten op classicsunday@radiolelystad.nl. En als je wat gaat organiseren met je clubje of vereniging, nou laat het dan even weten op redactie@radiolelystad.nl, want daar vind je namelijk ook het laatste lokale nieuws. Dus als je wat gaat organiseren, nou, laat het ons even weten. Redactie @radio.

Muziek ten top. A Lady in Red, Christa Burke. Uit de film 1984, uit de zelf gelijknamige film. The Woman in Red. Leuke film hoor, met Gene Wilder en de prachtige Kelly LeBrock. Je moet er maar eens kijken als je hem tegenkomt op een of ander streamingskanaal of zo. Ga hem eens kijken. Het is een film uit 1984. Het is echt zo'n jaren 80 film. Zo'n feel-good film. En Gene Wilder is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, en dan die Kelly LeBrock. Ja, die spettert daar even van het beeld af, zeg. Ja. Dus zeker even kijken. Even een filmtipje. Hè? Ja. Nou, we draaien even door, hoor. De leuke hits uit het verleden allemaal. Dat hoor je allemaal hier op de Classic Sunday bij Radio Lelystad op de 93.

De tekstkunstenaar Hans de Boy. We kennen hem natuurlijk wel van Annabel. En deze was ook leuk hoor, uit de jaren 90 volgens mij. Als ik thuis ben, en een geweldige tekst natuurlijk. Hè? Want als, ja, laten we eens even kijken naar die tekst nog. Als middags de wielen van mijn auto gonzen en mijn zonnebril begint te gloeien. Als middags mijn hoofd begint te bonzen en ik de adem in mijn hals al haast kan voelen. Dan weet ik dat ik bijna thuis ben. Nou, als je zo'n tekst zet, dan ben

0: Bob Marley en zijn Wailers, Waiting in Vain. Ja, je moet je voorstellen, stel ervoor dat hij nog gewoon geleefd had. Wat had hij dan voor mooie werkjes allemaal nog kunnen maken allemaal? Maar goed, gelukkig hebben we de hits nog van hem die we nou af en toe zo kunnen draaien op de radio. En gelukkig gebeurt dat ook allemaal. En ook hier op de Classic Sunday, elke zondag van 12 tot 6. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar het nieuwsmoment van toen. We blikken terug naar 24 maart 2016. De wereld staat even stil, ook in Nederland. We zijn in rouw, want een van de allergrootste voetbalhelden overlijdt op 24 maart op 68-jarige leeftijd. In 2016. Ik heb het natuurlijk over Johan Cruijff. Een legendarische voetballer. Een man die in Betondorp geboren is, opgegroeid is en gewoon Johan Cruijff bleef. Het legendarische uitspraken. Zoals elk nadeel heeft zijn voordeel. Je moet schieten, anders kun je niet scoren. Als je te laat bent, moet je zorgen dat je op tijd vertrekt. Legendarische uitspraken die alleen maar Johan Cruijff kon doen. Laten we eens terugblikken naar 24 maart 2016.
1: Goedemiddag, we onderbreken de lopende uitzending. Dit is een extra journaal in verband met het overlijden van Johan Cruijff. De oud-stervoetballer en coach is 68 jaar geworden. Vorig jaar werd bekend dat hij aan longkanker leed.
2: Mensen uit Betondorp, dat weet eigenlijk hier in Amsterdam, die hebben geen capsules. En je associeert Betondorp dus ook in één keer met Ajax, omdat het er tegenover is. En ik kom het nog vaak, want mijn moeder woont er nog.
3: Nummer 14 maakt de ploeg twee keer landskampioen.
4: Johan Cruijff, een weergeloze boven. Een goal van Johan.
5: Ik vind als je voetbalt en jij hebt de bal, kan het even naar nood komen.
6: Er is maar één momentje van tijd gekomen. Als je er niet bent, ben je of te vroeg of te laat.
7: En dat zag je dus op het laatst dat het een geitenkaars werd.
8: Kijk. Elk voordeel
9: heeft
8: een
9: nadeel.
1: Goedemiddag, we onderbreken de lopende uitzending. Dit is een extra journaal in verband met het overlijden van Johan Cruijff. Johan Cruijff.
10: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Van oude hits maakt ze weer nieuwe hits. Ze deed er een disco-soundje overheen en dat was succesvol, hoor. The Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, 1982. Het was de nummer 1 notering in de Nederlandse top 40 toen de tijd. En ja, de DJ Ferry Maat van de Tros, nou, die kennen we natuurlijk allemaal wel van de Soul Show, die maakte toen ook een hele mooie remake ervan. En die werd uitgebracht op het Ramshorn label. 12-inch uitvoering. En dan hoor je daarvan dat vezel door die plaat. En daar hartstikke geweldig allemaal. Ik heb hem toen de tijd ook gekocht van mijn zak geld van mijn krantenwijk toen. Want toen had ik nog een krantenwijk in 1982. Ja, de tijden zijn veranderd, hè. Leuke muziek allemaal. The Boys Town Gang. Je hoort het allemaal hier op de Classic Sunday. En dat was 1982. En wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1982? Nou, de echtgenoot van de grote restaurantketen van de Valk, Toos van de Valk, wordt ontvoerd door Italiaanse gangsters. Gelukkig loopt het allemaal wel goed af na het betalen van los geld. De videorecorder is populair. We hoeven niet meer thuis te blijven voor ons favoriete tv-programma. We kunnen het gewoon opnemen. Het was wel even een gedoe dat instellen, maar we konden wel weg en later een tv-programma kijken. Dan kregen we op tv ook opsporing verzocht. Criminelen die kregen een podium en die werden namelijk in beeld gebracht. Dat was dus 1982. En de acteur Hans van Tongeren uit Spetters, die film uit 1980, die pleegt zelfmoord in 1982. Nou, triest nieuws was het in ieder geval. En de ondergetekende deed schoolexamen in 1982 op de SGL hier in Lelystad. Hey, ik bedank je voor het luisteren. Ik ben er volgende week weer even na 4 uur voor dat ene laatste uurtje van de Classic Sunday. Nog heel veel plezier bij Paul. En ik wens je nog een hele fijne zondag. En luister nog even mee naar deze lekkere disco van toen. Hè?

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden, meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Use Me uit 1972. En daarmee openden we dit laatste uur van de Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Wat heb ik in dit uur allemaal nog voor jou in petto? Ik neem je in ieder geval mee terug naar 1964, 65. We gaan naar 2005. Maar we hebben natuurlijk ook een vinylofiel. Die komt uit 1984.

0: wel. 1964 was het jaartal van de Honeycombs en Have I the Right. Blik op de klok zegt hoogste tijd voor...
1: De Vinylofiel.
0: Let's Hear It for the Boys, een nummer van Denise Williams... dat op de soundtrack van de speelfilm Footloose stond. Het nummer werd uitgebracht als single van zowel de soundtrack... als haar gelijknamige album, uitgebracht door Columbia Records. Het werd geschreven door Tom Snow en Dean Pitchford... en geproduceerd door George Duke. Het nummer werd Williams' tweede nummer 1 hit... in de Amerikaanse Billboard Hot 100 op 26 mei 1984. Het stond ook bovenaan de Billboard Dance en R&B hitlijsten... en in de Cashbox Top 100. Het bereikte de tweede plaats in de Britse singles chart achter Wake Me Up Before You Go Go van Wham. Het werd genomineerd voor een Academy Award voor de beste originele nummer... tijdens de 57e Academy Award... en dan werd platina gecertificeerd in de VS en goud in Canada. De videoclip werd midden in april 1984 uitgebracht. Het nummer bevat achtergrondzang van George Burrell en Shannon Rubicam... die later het duo

En als Rich Girl, 1977, van wat vandaan. Over Hall & Oates gesproken. Daryl Hall is onlangs geopereerd en heeft een nieuwe nier gekregen. Dus die gaat binnenkort weer verder met zijn YouTube-programma... waarin hij allerlei gasten ontvangt en muziek maakt met vrienden en bekenden. Check dat eens een keertje. Staat op YouTube. Nu Duran Duran, Ordinary World. Maar zometeen zijn we natuurlijk terug voor het laatste half uurtje. Ja, het laatste half uurtje. Classics hier op Radio Lelystad op de Classic Sunday. En dat is, nou, zal ik me verklappen? De titel wel. Superfly uit 1973.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Reach Shop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Het tweede uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds woensdag niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als pilot door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het tweede uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW op vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. Dat wordt bereikt door niet een aparte busbaan aan te leggen, maar de bestaande wegen aan te passen. De pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. Er is geen abnormale inteelt onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zegt Staatsbosbeheer na onderzoek. Daar werd voor gevreesd omdat de kuddes kunstmatig klein worden gehouden vanwege de beperkingen van het gebied. De gemeente gaat proberen de school voor risicohonden MTC een plek te geven, maar niet door desnoods de huur van een van de velden van Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum is van tafel gehaald.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag hebben we te maken met een afwisseling van wolken en zonneschijn in Lelystad. Het is meestal droog. Een paar lichte buitjes zijn vooral in de ochtend en begin van de middag aanwezig. Met vanmiddag 21 graden en een vrij stevige noordwestenwind is het aan de frisse kant voor begin juli. Tot en met dinsdag houdt het licht veranderlijke zomer weer aan. Morgen blijft het nagenoeg droog, met af en toe zonneschijn. Dinsdag komen zo nu en dan enkele buien voor. Vanaf woensdag breekt een stabiele zomerperiode aan. De zon krijgt meer de ruimte en daarbij wordt het vanaf donderdag warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de N304 Apeldoorn richting Ede staat tussen Hoenderloo en Otterlo een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Lelystad met de Classic Sunday.

Superfly. Curtis Mayfield natuurlijk hier als opener van het laatste half uurtje. Classic Sunday. Nou, dan heb ik nog 25 minuutjes ongeveer. En dan zit het er weer op. Moet je weer een volle week wachten. Maar ik heb nog wel hele fijne en hele leuke muziek. En verrassende muziek. Zoals deze Processed Beats Cassibian uit 2005.

0: Malcolm McLaren, Something's Jumping in My Shirt. Was een bijzondere combinatie die hij destijds maakte. Ja, tijd voor.
1: De albumtoptrack.
0: Easy on Me is een nummer van de Engelse zangeres Adele. Dat uitgebracht werd als eerste single van haar vierde studioalbum 30. 2021 kwam dat. De single werd uitgebracht op 15 oktober van datzelfde jaar. Waarmee het de eerste release van Adele in bijna 5 jaar was. Easy on Me is geproduceerd door de Amerikaanse platenproducent Greg Kurstin, die het nummer ook samen met Adele schreef. De tekst van het lied, waarin thema's als nostalgie, spijt en vergeving tot uitdrukking komen, vertegenwoordigt Adele's pleidooi aan haar zoon. Waarin ze haar worsteling met haar ontbonden huwelijk beschrijft en hem verzoekt vriendelijker te zijn. Muziekcritici beoordelen het nummer positief, met lof voor de aangrijpende tekst en de emotionele zang, hoewel sommigen van mening waren dat het niet overeenkwam met de hoogte van haar vorige singles.

volgende week gewoon weer een kakelverse ATT. Misschien wordt het wel weer een echte ATT. Ja, al een toptrack. Het zijn ook de singles die er vanaf komen. Maar als het geen single is, het is toch een toptrack. Hoor je hem hier terug op de Classic Sunday. Neem ik je nu mee terug naar 1978. Santana, I'll Be Waiting.

0: Goedemiddag, dit is de Classic Sunday met René Pol.
1: Radio Lelystad. 1965.

het al natuurlijk. 1965. Potverdikkie zegt dat is al bijna 60 jaar. Wat? Het is al 61 jaar geleden. De Beatles dus. I should have known better. Soms is muziek tijdloos. En in dit geval zeker. Ik heb er nog één voor je. Everything She Wants. Die is van Wham. Dan zit het er weer op voor vandaag. De Classic Sunday. Volgende week zondag zijn wij uiteraard gewoon weer terug met een gloednieuwe aflevering van de Classic Sunday. Met van 12 tot 2 René van Elten. 2-4 Mart Walter. 4-5 Jan Stappers. 5 uur benieuwd weer. En voor nu wens ik je nog een hele fijne zondag. Geniet er nog van. En heel graag tot volgende week. Dag.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten, omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De toeretappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Muziektherapie special.

0: Cure. In 2019 kreeg je het gevoel dat ze aan een tweede jeugd begonnen waren, want ze waren weer razend populair en scoorden gigantisch met fantastische live optredens op diverse belangrijke festivals. Dit was er een van 30 jaar daarvoor. Inderdaad, 1989. The Cure en Lullaby. Hartelijk welkom bij een 80's special van muziektherapie. Mijn naam is René van den Abelen. Een uur lang muziek uit één decennium. En jawel, er is zat leuks gemaakt hoor.
1: 1984.
0: Deze bijvoorbeeld, best een wonderlijke combinatie eigenlijk. Mick Jagger, tezamen met The Jacksons.

0: Ja, hoe je het went of keert, toch wel een verzameling. Nou ja, groten in de studio. Zo moet je toch absoluut wel zien. Mick Jagger, tezamen met de Jacksons en hun State of Shock. Een muziektherapie special van de 80's. En de 80's kun je toch echt wel beschouwen als het decennium waarin Madonna een wereldwijd fenomeen werd.
1: Muziektherapie met René van den Abela.
0: En dit was wel een erg geruchtmakende. Niet alleen de tekst, ook de clip sloeg erin. Ook meisjes hebben daar steun aan gehad. En dat kan je natuurlijk niet verwaarlozen soms.

0: lekker geholpen door de tv-clipstations die in de jaren 80 de opkomst maakten. Maar het is ook gewoon een hartstikke goede plaat. Madonna en Papa Don't Preach.
1: Wat voor type jongens waren het, de radiopiraten?
2: Ik zou bijna zeggen min of meer verslaafd aan het uitzenden.
3: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Ja, want ook dat waren de jaren 80, waarin de landpiraten... Nou, ik wil niet zeggen dat voor het zeggen kregen... maar ze in ieder geval wel erg populair werden. En sommigen groeiden uit tot zeer vertrouwde vriendjes. Leuk hoor. Muziek van Bob Marley en de Wailers. Could You Be Loved?

0: In mei 1981 ging dat toch wel een schokgolf door de muziekwereld. Het overlijden van Bob Marley, een echte grootheid, uniek wel. Dit was hij samen met de Wailers en Could You Be Loved. Mark, hebben we alle jaren bij elkaar?
1: 1980, ja. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.
0: Wordt lukken dus, hè? Hele decennium compleet. Een 80's special in muziektherapie met S-Express en T.

Mooi. Theme from As Express. As Express in de 80s special van muziektherapie. Wordy Rapping Hood. Zit een stukje in trouwens, ik weet niet of je dat weet, van een Marokkaans kinderliedje. Kijk maar of je het eruit haalt. De Tam Tam Club.

Zo'n beetje alles wat Phil Collins in de jaren 80 aanraakte veranderde in puur goud. En daarom is hem als een producer nemen natuurlijk wel een slimme zet in zo'n periode. Frida deed het. I know there's something going on.

In een paar jaar tijd uitgegroeid tot een absolute wereldster. En hij was op oorlogssterkte met zijn Revolution en Wendy en Lisa. Dit was hier met de titelsong van de bioscoopfilm en het album Purple Rain. De jaren 80 waren op televisie natuurlijk ook de jaren van Miami Vice. Een razend populaire politieserie die zich afspeelde in Florida met Philip Michael Thomas. En Don Johnson, die ook kon zingen.

0: Nou,
1: mooi hè?
0: Hé hé.
1: Is dat mooi of niet? Hé? Tranen van in mijn ogen, kippenvel.
2: Right now, the Beatles. Quad Four, the Quad Four.
3: In de jaren 80 waren de Beatles natuurlijk niet meer actief. Sterker, vanaf december 1980 had het niet eens meer gekund. Maar er werd wel samengewerkt. In de film Give My Regards to Broad Street van Paul McCartney deed ook Ringo mee. Alleen wilde hij niet drummen op nieuwe versies van Beatle-nummers. Paul McCartney, and For No One.

0: nieuwe versie van For No One. Afkomstig uit die bioscoopfilmen, dus de soundtrack. Give My Regards to Broad Street, Paul McCartney.
1: 1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1980.

Zes maanden nadat Brian May het nummer had geschreven, stond het op het album The Game. Prachtig. Queen en Save Me. De jaren 80 vormen natuurlijk ook het decennium waarin er voor de allereerste keer hits werden gescoord, en grote hits zelfs, met nummers waarin samples van andere nummers waren opgenomen.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer zoekt vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen